bij hem rekken. Dat kon ik niet aan me houden, niet. En zie wat moeder je maar rijp, wanneer we gaan dat eten man zou in ons rinschuffelen deen. Oh, moeder, kijk maar rijp ik. Onkel Hans, die het ook als een ouwe schoen, dat je de drie doog niks tevreden kregen had. Daar hoor je wat laus. Amor leidt een leuper van. Moeder krijgt me bij de nek en schouft me op de stoof. En mijn lippen brouw de vouwt met. Lieg als die nog geen taun zich ha. Over dat kon je nog komen. Blaus onkel Hans, die zei door. Zie niks en eit, denn voor hem haak den nogel op m kop droppen. Amor wij een kniepige en leidt hem te hoes meer van teller als van eten zijn. Lieg als krijg ik nooit nog fix een aan lats. Denn nums ha me je nur de waarheid vroeg had. En wo hij niet nog vroeg waard, door zal hij dat moe van houden. Zou hij dat heiden. Over de tijden ändert zich. Vergang week zijt ik in Vleiger. Blang me zijt een lüde derm van tien jaar. Een ganse nette over een snoet waak. Zou wat krieg hij ook niet jij een dag te heuren. Ik zijt man knap. Daar zee ze ook al. Weißt du wie lange wir fliegen? 4 1/2 Stunden. Tja, süßig, das ist eine lange Zeit. Oh, Sese, wir müssen uns nur ein bisschen unterhalten. Dann geht sie auch schnell vorbei. Und so röter und snöter die Lüt in ein Tour. Dann können wir uns eten. Guten Appetit, Sese. Danke, Sieg, lot du die dat man auch schmecken. Wie eten? Mit eins kijkt sie mir an, seh over nix. Wie eten wieder? Sei kijk weiter und stört mir an. Na, Sieg, is wat? Zinnuk. Ja, und wat is, vroeg ik. Daar beug ze een kop naar mij rüber en fluister liezen. Du schlingst. Also, mij wär meiste teller van schaut voor. Ik dau wat, zeg ik. Du schlingst, zie ze liezen. Guck mal, ik heb erst meine Vorspeise auf en du bist schon fast met dem Geschnetzelten fertig. Schlingst du immer so? Ja, zeg ik baff. Dat zeg mijn Frau ook. Ja, dann hör mal auf sie, Sese. Schlingen is ungesund, mein Papa schlingt auch. Ich ess immer ganz langsam, so. Und dann wies sie mi, wo ans ein Etenschall. Ich kijk an, du, und heu mijn Mutter. Kinder dürfen nie ehre wat singen, ehre so froh wat. Ja, mijn Mutter heb ik dacht, du. Denn so ha ik von dei Lüde dern hier nix zu heuern kriegen. Denn ich läuf nicht, dat ik er vroeg ha, sag maar, schling ik. Zien we de waarheid anlang. Die zal een doch ruhig zingen, ook wenn een doch nicht noch vroeg wordt.

graf. Hun lick min nars nog de fingeren af. Det wikkel på den, at ik ben dood en graf. Hun lick min nars nog de fingeren af. Der var de boerne kan, dat et hij niet. Dat mag hij, want dat wil hij niet. Der var